0: maar over het hoofd. Hoofd op. Cancel by fire, I'm in.
1: Clear 13-41.
0: Clear on that. Fire, no patient contact.